dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag... Hé, een klavertje 4. Dat brengt geluk, net als wanneer je een goudstuk vindt. Vraag maar aan de reus.
1: Een goudstuk? Dat brengt geluk. Ik ben de kroon.
2: Altijd dezelfde die geluk hebben. Ik had dat goudstuk moeten vinden. Maar ik weet al wat. Oh, dag.
1: Dag. Wat deed je daar?
2: Appelpitten.
1: Amai, wat vies. Je kunt beter appels eten, hè?
2: Dat weet jij misschien niet, maar van appelpitten word je heel slim, hoor.
1: Echt waar? Geef maar een handje. Dan word ik nog slimmer.
2: Goed. Dat kost dan 1 goudstuk.
1: Oké, dan.
2: Alsjeblieft.
1: Dank je. Zeg, Wolf. Ik had beter zelf appels kunnen plukken, hè? Dan had ik veel meer appelpitten gehad. En ik had mijn goudstuk nog.
2: Zie je wel dat het werkt? Je wordt al behoorlijk slim. Ik moest maar eens gaan. Goeiedag. Volgens mij komt dat goudstuk uit de schat van de draak. Als ik die schat zou hebben... dan kon ik elke dag een goudstuk ruilen voor taart. Oh, dat zou fijn zijn, elke dag taart. Ik moet die schat hebben.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie bonst daar ruw op mijn huisje?
2: Ik. Ik zoek een goed slaapdrankje. Eentje waarvan zelfs een draak, ik noem zomaar iemand, in slaap valt.
3: Dat heb ik wel, maar...
2: Dat kost zeker een goudstuk.
3: Precies. Voor niets gaat de zon op.
2: Alsjeblieft.
3: Denk eraan, het is sterk spul.
2: Ja.
3: Je hoeft het alleen maar in te laten ademen.
2: Precies wat ik zoek. Draak! Draakje! Kom in!
4: Wat is er? Heb je weer snode plannen? Ik ben al een goudstuk kwijtgeraakt vandaag.
2: Oh, daar weet ik niks van. Maar hier heb ik een fijn flesje voor je.
4: Ik hoef geen fijn flesje.
2: Maar dit is echt lekker spul. Hier, moet je eens ruilen.
4: Dat was zeker voor mij bedoeld, zodat hij de schat kon meenemen. Wolven. Bah.
5: Waarom mopper je zo?
4: Ik ben vandaag een goudstuk verloren tijdens het vliegen. En iedereen wil mijn schat stelen.
5: Ik niet hoor. Ik vind vriendschap belangrijker dan geld.
4: Kun jij dan niet even kijken waar mijn goudstuk is?
5: Ik zie het al. De heks.
4: Och, die toverkool geeft het nooit terug.
5: Ik ga het wel voor je halen. Het is uiteindelijk van jou. Eerlijk is eerlijk. Goedemiddag. Heb je nog last van je rug?
3: Ach, praat me er niet van. Vreselijk. En in deze tijd van het jaar bloedt eigenlijk het spitkruid.
5: Nou, pluk die dan.
3: Het is niet te vinden.
5: Oh.
3: Mijn ogen zijn te slecht om het te zien. En mijn rug is te slecht om te bukken.
5: Zal ik mijn nek eens uitsteken voor je?
3: Graag.
5: Ik weet het. Het bloeit inderdaad.
3: Vertel.
5: Tja... Dat kost je dan wel een goudstuk.
3: Een goudstuk?
5: Ja.
3: Vooruit dan.
5: Ga naar het Sprookjeskasteel. De 3e boom rechts. Het zal je goed doen. Ik moest er maar weer eens vandoor. Sterkte met je rug. Dag. Alsjeblieft.
4: Dank je. Nu is mijn schat weer compleet. Het is toch een hele zorg, hoor.
0: Zo zie je maar. Goud maakt niet gelukkig. De reus werd niet gelukkig, de wolf niet, de heks niet. En zelfs de draak vindt het een heel gedoe. Misschien kan Langnek... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: BFF.
1: Sister BFF, je hoorde Milene en Rosanne bij Hallo Kids Radio. Goedemorgen, het is een paar minuutjes over 6:30. En zometeen dan gaan we het weer spelen. De prijsvraag. Want ook vandaag win je weer tickets voor Rutger, Thomas en natuurlijk Paco. En dat heeft van alles te maken met een bioscoopfilm.

Thijs de Zeiler, Jorde Jul en Julia. Ja, we zitten vanaf vanochtend in een gloednieuwe studio. Een hele andere studio dan waar we zaten. Dus het is nog een beetje wennen allemaal. Marjoni die is nog druk bezig met de laatste kabeltjes. Ja, normaal doe ik dat. Maar nu is zij ermee bezig. De lampjes die werken in ieder geval. En nou, hopelijk hebben we zo meteen gewoon...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Yo. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. En ik kan vertellen, we hebben iets nieuws met Hallo Kids Radio. We zitten namelijk in een nieuwe studio. Ja, wel nog steeds in Kaatsheuvel. Maar het is een andere tafel geworden, dus dat... Eerst was de tafel vierkant, nu is die een beetje rond bijvoorbeeld. Het hokje waar we in zitten is ook wat kleiner geworden. We hebben tegenwoordig een rode vloerbedekking in plaats van een blauwe. Maar nou ja, als het goed is kunnen we nog steeds dezelfde radio maken. Dus leuk dat je lekker de radio hebt aanstaan vandaag. Ook vandaag weer maak je natuurlijk kans op tickets voor de film van Rutger, Thomas en Paco. Dus straks natuurlijk nog eventjes de prijsvraag. We gaan ook zingen zometeen voor de jarigen ontbijttips op de radio. Ja, en de bingomolen is ook weer terug. Ja, DJ Joran had een paar dagen geleden de bingomolen meegenomen. Die dacht namelijk dat hij de K3 bingomolen had meegenomen naar huis. Had hij per ongeluk de verkeerde meegenomen? Ja, had hij de bingomolen van Kinderen voor Kinderen mee naar huis genomen. Maar hij is weer terug, dus ook dat is allemaal weer opgelost. Ja, dat krijg je natuurlijk hè, met een soort verhuizing. Dan raak je wel eens spullen kwijt. En we hebben ook heel veel dingen die we kwijt waren weer teruggevonden. Ja, zo werkt het dan natuurlijk ook weer, hè. Ja. Dus een hele leuke uitzending vandaag. Alleen wel als ik nu naar buiten kijk. Ja, het regent. En het blijft ook wel regenen vandaag. Het wordt ongeveer zo tussen de 15 à 17 graden. In het noorden wat kouder dan in het zuiden. Wij zitten dan met de 17 graden. Maar wel ook weer vandaag met bijna de hele dag regen. Dus ja, ik heb mijn regenjas maar weer meegenomen vandaag. Ik had hem ook al meteen nodig toen ik uit de auto stapte. En ik denk dat daar niet heel veel verandering gaat komen. Maar ja, liever dat je dat nu alvast weet. Dan vlak voordat je naar school moet natuurlijk. Hè? Want dan kan je hem namelijk nou al klaarleggen. Hetzelfde geldt voor de rest van je kleren. Want ja, ik heb al een week lang weer een lange broek aan. Ik heb ook alweer een warm vest aan. Want ja, ik denk toch, 17 graden. Ja, met regen, dat kan toch best wel koud zijn.

0: Dat is het nieuwste liedje van Shakira op Hallo Kids Radio. Die Die, gemaakt voor het WK.
1: Ja, nou ja, gemaakt voor het WK. Gisteren had Nederland de uitzwaaiwedstrijd, daarover straks nog meer. Maar daarvoor heeft een Nederlands artiest ook een liedje gemaakt. Dat is Frenna en die mocht dat gisteren zingen vlak voordat de wedstrijd begon.
0: Oh, dat heb ik even helemaal gemist. Oh, wat erg.
1: Ja, maar daar gaan we het straks over hebben, want het is bijna 7:15. En dat betekent smikkelen met de ontbijttip.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, we gaan iets lekkers maken. En ik weet, Arnold, normaal gesproken zou jij dit niet kunnen hebben, want er zit vis in. Maar we gaan even een andere versie maken, want sushi ken je wel, toch?
1: Ja, dat is een rolletje gemaakt van een soort zeewier. Ja. Daarin zit rijst. En ja, meestal in het midden zit dan vis.
0: Ja, klopt. Alleen dat gaan wij dus vandaag niet maken. Want wij gaan namelijk vandaag maken een bananensushi.
1: Dus er zit geen vis in, maar banaan.
0: Ja, ja, en ook een van jouw andere favoriete onderdelen zit ook lekkere pindakaas in.
1: Ook lekker. Nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, wat gaan we maken? Kijk, we gaan geen zeewier gebruiken of rijst wat je normaal gesproken bij een sushi gebruikt. Maar we gaan wel een beetje hetzelfde concept namaken. Dus wat heb je nodig? Je hebt nodig een pannenkoek of een wrap. Mag allebei. En die ga je eerst helemaal insmeren met een dikke laag pindakaas. En dan ook echt helemaal. Hè? Dus normaal gesproken, als je bijvoorbeeld een pannenkoek hebt die gaat oprollen, mag je meestal maar de helft smeren. Dit gaan we even helemaal doen. En dan leggen we voorzichtig die banaan aan de zijkant. Dus niet in het midden, maar aan de zijkant. Want anders is het moeilijk oprollen namelijk. Nou, dan ga je die bananen helemaal oprollen in je wrap. Die dus lekker goed blijft plakken door die pindakaas die erin zit. En daarna ga je... Ja, dat klinkt misschien heel gek, maar je gaat naar de bovenkant van de wrap. Als je hem helemaal hebt

0: nog een beetje pindakaas overheen. Dan mag je eigenlijk zelf een beetje gaan versieren. Dus dat kan zijn met hagelslag, dat kan zijn met geraspte kokos, dat kan zijn met nog stukjes pinda eroverheen. Dat ziet er dan extra mooi uit. Je kunt ook alle drie door elkaar gooien. En dan ga je hem voorzichtig in plakjes snijden. En als je hem dan dus in plakjes snijdt, dan zie je dus dat een plakje banaan, een dikke laag pindakaas aan de buitenkant, je wrap en dan natuurlijk ook de pindakaas aan de buitenkant, binnenkant en buitenkant. En dan is hij klaar. Alleen, ding is wel, bedenk ik me nu net, als je dit meeneemt in je lunchtrommel, dan moet je misschien niet de bovenkant ook nog met pindakaas besmeren, want dan wordt je broodtrommel één grote kliederboel.
1: Ja, nee, dat is niet handig. Dat schudt het ook heen en weer. En dan zit er alles onder.
0: Ja, want ik denk dat de meeste kinderen zullen misschien met de fiets naar school gaan of lopend. Ja, die broodtrommel die schudt wel flink heen en weer in de tas. Dan blijft er geen sushi meer over.
1: Oké. Nou, leuk. Is eigenlijk een beetje variatie op de boterham met banaan en pindakaas. Klassieke combinatie. Maar dan als sushi.
0: Ja, maar wel heel lekker. En natuurlijk ook, wat ik al zei, je hebt meteen al je eerste stukje fruit gehad. Want dit kan je dus prima doen met een banaan. Maar ja, eigenlijk kan je er natuurlijk ook andere stukjes fruit in stoppen. Als je het maar kan oprollen.
1: Nou, aan de slag. Bak is klaar. Bakken maar.

0: dat naar zee gaan met z'n allen. Dat gebeurde vooral tijdens Pinksteren. Want toen was het hartstikke warm. En toen waren er allemaal files bij het strand. Want ja, er werd nog zo gezegd. Jongens, let nou op. Het gaat druk worden. Zorg dat je niet allemaal tegelijkertijd gaat. En wat doet heel Nederland? We gaan toch met z'n allen precies op hetzelfde moment richting het strand.
1: Ja, ja, dat is niet heel handig. Maar ja, kan het ook niet met iedereen afspreken natuurlijk. Hè?
0: Nee, maar ja, kijk, aan de andere kant, ik snap best wel, zodra het mooi weer is, dat je naar het strand wil. Want als je nu naar buiten kijkt, dan regent het hartstikke hard. Ik denk dat het nou heel rustig gaat zijn vandaag.
1: Gisteravond was de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Dat betekent eigenlijk een beetje de laatste oefenwedstrijd voordat ze naar Amerika vliegen. En dat is niet heel best verlopen.
0: Begon
1: goed. Ik heb even het beginnetje gezien. Er was tik. Ze hadden heel snel heel dik voor kunnen staan. Maar, nou moet ik zeggen, Algerije had heel veel fans meegenomen naar Rotterdam, naar de Kuip. En die schreeuwde dat hele elftal naar voren toe. Ja. Uiteindelijk heeft Nederland verloren met 1-0. Dat
0: zei
1: was niet
0: ik
1: heel...
0: toch? Oh, wat erg. Oh, ik had het nog gisteren gezegd. Ik zeg, oh, maar zo'n wedstrijd wil je toch niet? Want wat nou als je verliest? Oh, wat erg.
1: Ja, het was echt wel een hele goede sfeer. En ze hadden wel kunnen winnen. Maar het is niet gelukt. Maar goed, het is wat ik zeg, een oefenwedstrijd. Dus
0: ja, maar toch.
1: Ja, maar het is ook voor de bondscoach om even iedereen te testen. Dus volgens mij is iedereen gisteren aan bod gekomen.
0: Maar even een gekke vraag, hè? Maar ze moesten dus tegen Algerije. Doen die mee met WK?
1: Ja, zeker. Jij, die gaan ook. Ja,
0: dus het was helemaal erg geweest als zij dan niet door waren gegaan en Nederland wel.
1: Ja, nee, het is niet dat ze in hetzelfde vliegtuig stappen, maar die gaan ook. Dus dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. En wat ik zei, Frenna die mocht dus vlak voor de wedstrijd het liedje zingen, of rappen eigenlijk. Mm-hmm. Liedje zingen, rappen. Dat is een heel leuk liedje voor het voor WK, voor het Nederlands elftal. En de spelers gaan dus zich opmaken voor de trip naar Amerika. En laten we hopen dat dat een beetje goed gaat uitpakken. Hè?
0: Ja, nou ja, kijk, het zou leuk zijn om een beker mee naar huis te nemen, maar ja, dan moeten ze wel heel veel goede landen verslaan. Dus dat wordt wel spannend, denk ik.

0: Dat was natuurlijk een voetballiedje. Want ja, we hadden het net even over die wedstrijd van gisteravond. Maar Arnoud, we moeten het ook over iets heel belangrijks hebben. Wat ook alles te maken heeft met gisteren. Het heeft namelijk te maken met nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek van... noem eens wat.
0: Nou, gisteren is het nieuwste liedje van K3 uitgekomen. Met videoclip, alles erbij. En ze gaan voor een zomerhitje, hoor. Ja.
1: Oh, wat leuk zeg.
0: Ze hebben waarschijnlijk gehoord dat wij vertelden... jongens, we hebben nog niet een goede zomerrit van 2026. Wij hebben hem nog niet gehoord. Ik denk dat K3 dacht, ja, maar dan gaan wij het regelen. Kunnen wij prima.
1: Oké, een zomerliedje. Hoe zou die heten?
0: Nou, dat is wel leuk. Het is een liedje, wat natuurlijk hartstikke nieuw is. Maar er zit een stukje van de titel in, wat dan eigenlijk weer heel oud is. Want K3 heeft namelijk een nieuw liedje gemaakt. Dat heet De Zomer van Oya Lele. Ja, en Oya Lele is natuurlijk een hartstikke bekend liedje. Oya Lele, zo Oya Lele. Die ken je wel, toch?
1: Ja, natuurlijk. Dat is een van de allerbekendste.
0: Daarom. Enig is alleen wel, dat melodietje... dat zit er niet echt in deze nieuwe versie. Maar we gaan hem natuurlijk wel laten horen. Want er zijn al meerdere luisteraars die daarna gevraagd hebben. Dus ik dacht even primeurtje zo op deze manier. Vandaag de allereerste keer K3, de zomer van Oya Lele. En ja, Arnoud, ik weet niet hoe het bij jou is. Maar ik denk dat ik stiekem toch wel weet wie de superhit van volgende week te pakken heeft.
1: Ik ben helemaal benieuwd. Ik heb een heel klein stukje gehoord, maar ik wist ook niet hoe die heette. Maar zullen we hem helemaal gaan draaien?
0: Maar natuurlijk gaan we hem helemaal draaien. Dit is de allernieuwste van K3.

0: Dat was de allernieuwste van K3, de zomer van Oya Lele op Hallo Kids Radio. Ja, ik vond hem wel heel leuk hoor. Ja, absoluut. Ik denk wel dat het een grote kans hebben wordt voor de zomerhit van 2026. Want elk jaar hebben ze in België daar altijd een hele grote wedstrijd. K3 heeft nog nooit gewonnen, maar nou, ik denk dat het met deze wel moet gaan lukken hoor. Zeker weten. Ik ben alleen benieuwd wat jij thuis aan de andere kant van de radio daarvan vindt. Want kijk, weet je, wij kunnen wel zeggen het is een superleuk liedje van K3. Maar we willen natuurlijk even weten. We hebben hem nou voor de eerste keer laten horen op de radio. Wat vind jij daarvan? De zomer van Oya Lele. Wat denken we? Wordt het een superhit voor volgende week? Stuur maar even in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail.
1: Volgens mij is er hier iemand hier.
0: Ondertussen is het de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 4 juni. Dus ben jij vandaag jarig, dan hoop ik natuurlijk dat je de radio eventjes wat harder hebt gezet.
2: Nou.
0: Hoe zit het trouwens, Arnoud, met de verjaardagen van de bekende mensen?
2: Ja, ik was net even aan het zoeken. Want we hebben natuurlijk een hele lijst aan de muur hangen met luisteraars die jarig zijn. Ik zit alleen net bedankt. Die hangt toch aan de verkeerde muur? Ja.
0: Hebben jullie nog een... Oh.
2: Ja, die hangen nog niet in een nieuwe studio. Dus dat moet ik even regelen straks. Of jij. Nee, wie zijn het jarig? Alain Clark, een hele bekende zanger. Die is vandaag 47 jaar geworden.
0: Mm-hmm.
2: Even kijken, daar hebben we nog een actrice. Angelina Jolie, die is vandaag ook jarig.
0: Oh, dat is ook een hele bekende, ja.
2: En verder, ik zit even te kijken. Nog mensen die wij kunnen kennen. Nou, niet heel echt. Maar dat maakt niet uit. Want het allerleukste vinden we als jij jarig bent. Of misschien wel je moeder of je vader of je oom of tante.
0: Ja.
2: Of misschien wel je broertje of je zusje. Dus voor iedereen die jarig is gaan we vandaag zingen. Op deze donderdagochtend. Daar gaan we.
0: Oké, met z'n allen. Iedereen kent de tekst. Komt-ie!

0: Bertus en Jaapie, die maken natuurlijk ook leuke liedjes. Dat grappige tovenaarsduo. En over leuke duo's gesproken. Arnoud, Rutger en Thomas, ze zijn natuurlijk ook een leuk duo.
1: Nou, zeker. Maar die zijn eigenlijk bij z'n drieën.
0: Ja, oké, maar Paco is natuurlijk het huisdier. Hè? Paco is de hond. Maar Rutger en Thomas, die beleven allemaal avonturen. En 9 van de 10 keer gaat Paco met hun mee op avontuur.
1: Ja, dat is ook wel weer zo.
0: Ja.
1: Oké.
0: Nou, waarom hebben wij het daarover? Misschien wel goed om natuurlijk even te vertellen.
1: Zeker. Wij hebben een leuke prijs weggegeven. Dat heeft van alles te maken met diezelfde Rutger en Thomas, hè?
0: Ja, want er liggen hier namelijk bioscoopkaartjes in de studio. En die willen we graag aan jou geven. Tenminste, als je het goede antwoord weet op de prijsvraag. Want de film van Rutger en Thomas is vanaf deze week te zien in de bioscoop. Hartstikke leuk natuurlijk, want dit is namelijk niet deel 1, maar het is al deel 2. En er gaat van alles nog wat fout. En als dat maar goed afloopt. Nou, we gaan niet alles verklappen natuurlijk, want we willen graag dat je de film gaat zien in de bioscoop. En hoe leuk is het als je daar gratis naartoe gaat met de kaartjes die je gewonnen hebt op Hallo Kids Radio. Als je tenminste het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus, oké,
1: ja.
0: Zit je er klaar voor? Let op, komt hij nog een keer. Want dit is namelijk een moeilijke vandaag. Oké. Hoeveel leesboeken hebben Rutger, Thomas en Paco gemaakt? Dus hoeveel leesboeken hebben Rutger, Thomas en Paco gemaakt? Nou, is dat...
1: A.
0: 3? Of is dat...
1: B.
0: 4? Of is dat...
1: C.
0: 5? Dus wow. Hoeveel leesboeken hebben Rutger, Thomas en Paco gemaakt? A, 3, B, 4 of C, 5?
1: Ja, als je denkt dat weet ik, dan ga je naar de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje van de ochtendshow en dan kun je winnen. Nog 1 keer dus de antwoorden, want misschien ging het wat snel.
0: Het is een moeilijke en kijk vooral ook even in je boekenkast, hè, als je ze toevallig allemaal hebt. Dus de vraag is, hoeveel leesboeken hebben Rutger, Thomas en Paco ooit gemaakt? Is dat A, 3 boeken, B, 4 boeken of C, 5 boeken?
1: Nou, als je het weet, doe mee. Heel veel succes. Come on.

0: Follow the Beer. Ja, ik denk dat heel veel luisteraars van ons daar straks alweer op bezoek gaan als het vakantie is. Want de zomervakantie duurt nog ietsje meer dan een maand. En ja, het is toch wel een van de favorieten die volgens mij bezocht gaat worden.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Zou toch leuk zijn, hè Arnoud, als jouw platenkast daar ook bij hoort? Dat je gewoon op vakantie kan in je platenkast.
2: Ja, dat zou helemaal leuk zijn.
0: Ja.
2: Over de platenkasten gesproken, we zitten er midden in. Het is 7:15 en we zitten in de tens. Hè, de jaren 2010 tot en met 2019. En ik dacht, oh ja, dit is leuk. We gaan luisteren naar een band uit Australië.
0: Mm-hmm.
2: En ik had het even kort met jou over. Jij zei, ja, ze zijn eigenlijk in Australië zijn ze heel bekend. En nog een beetje in Nederland en verder helemaal niet.
0: Ja, daar komt het wel op neer. Ja. En ze zijn er wel heel trots op, hè, dat iedereen de Nederlandse kent. Want op social media doen ze er uitgebreid aandacht aan besteden.
2: Oh, wat leuk. Nou, we gaan terug naar 2014. Toen kwam dit liedje uit. En in Nederland zei iedereen, oh, dit is een leuk liedje. Dus er werd een hele grote hit.
0: Mm-hmm.
2: Het heette Geronimo.
0: Geronimo.
2: En ze zingen op een gegeven moment ook, bombs away. Nou, dat betekent eigenlijk bommen weg, bommen los. Dat is eigenlijk heel wat agressief, zeg maar. Hè? De bommen, maar bombs...
0: valt wel mee, toch?
2: Nee, maar dat wou ik uitleggen. Bombs away is een uitdrukking dat je zegt, we zijn los, we gaan.
0: Oh, dat doen ze in Australië vaak zeggen. Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat weten wij natuurlijk niet. Ja.
2: Dat is eigenlijk, zeg maar, wat Kinderen voor Kinderen doen. Klaar voor de start.
0: Oh,
2: af.
0: Ja.
2: He, dus dat is het eigenlijk. Nou, een heel vrolijk liedje van Shepherd, zo heet de band. Dit is Geronimo, nu op Hallo Kids Radio.

0: Dit liedje werd aangevraagd. K3, 10.000 luchtballonnen. Ja, we hadden namelijk net al het allernieuwste liedje van K3 op de radio. De zomer van Oja Lele. Die ga je natuurlijk nog wel vaker horen. Maar ja, als je dan denkt, ja, maar ik zou eigenlijk ook wel graag een liedje willen horen van dezelfde artiest, maar dan graag een andere, dan mag je dat natuurlijk altijd insturen, hè, via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dat heeft de mama van Sam namelijk ook gedaan. Want die zei, ja, hier is nog steeds die van 10.000 luchtballonnen groot favoriet. Ook al is dat een wat oudere. Ja, dat maakt niet
1: ja,
0: uit, hè?
1: Het is een klassieker.
0: Ja.
1: Het is inmiddels de hoogste tijd om een winnaar bekend te gaan maken.
0: Absoluut.
1: En ik heb net eventjes, want we zitten een beetje met onze telefoonlijnen die nog niet helemaal goed werken. Omdat we net sinds vanochtend in een nieuwe studio zitten.
0: Ja.
1: Dus we hebben wel een winnaar. Ik heb net even met mijn eigen telefoon de mama gebeld. Maar we kunnen de winnaar even niet in de uitzending halen. Hopelijk is dat morgen gewoon weer gefixt.
0: Oké, nou laten we hopen van wel. Maar Arnoud, dan kunnen we dus wel even het hele moment doen. Hè? Want dan ga ik natuurlijk de prijsvraag nog een keer vertellen op de radio. Met daar natuurlijk bij als het goed is het goede antwoord. En dan kan jij vertellen dus wie er gewonnen heeft.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, let op, hè. Komt-ie. Hij was vandaag wat moeilijker voor de bioscoopkaartjes van Rutger, Thomas en Paco. Goed trouwens om te weten dat je morgen ook nog kans maakt, dan is het de laatste dag. En de vraag van vandaag was, hoeveel leesboeken hebben Rutger, Thomas en Paco gemaakt? Zijn dat er A3, B4 of C5?
1: Nou, ik kan je wel vertellen dat ik heb dus geen idee. Ik heb geen idee.
0: Nou, ik heb wel gezien dat er meerdere foute antwoorden zijn binnengekomen, dus... Ja, dat maakte het natuurlijk wel extra spannend met wie dan ook die tickets gewonnen heeft. Want het goede antwoord is natuurlijk antwoord C. 5 stuks alweer, ja.
1: Oké, 5 stuks.
0: Zijn er een hoop, hè?
1: Ja, Marjoni heeft een winnaar uitgekozen. Die heb ik dus even gebeld. En dat is Jamie. Jamie is 7 jaar en woont in Voorschoten.
0: Aha, kijk eens aan. Jamie, van harte gefeliciteerd. Jij gaat binnenkort naar de bioscoop. Ik ben benieuwd waar je dan gaat zitten in de zaal. Hè? Voorin, achterin of een beetje aan de zijkant. Altijd leuk. En vooral ook omdat je als een van de allereerste de nieuwe bioscoopfilm van Rutger, Thomas en Paco mag gaan zien. En als je nou denkt, ja... Maar dat had ik ook graag gewild. Nou, zoals ik al zei, hè, morgen laatste dag. Want morgen is het vrijdag. Dus dan maak je nog één keer kans op die tickets. En Arnoud, wat zullen we doen? Morgen een makkelijke of een moeilijke vraag?
1: Morgen doen we gewoon een heel makkelijke. Een beetje vlak voor het weekend.
0: Dat
1: is helemaal goed.
0: Ja, nou dan gaan we dat regelen. Gaan we morgen gewoon lekker en makkelijker doen voor die laatste bioscooptickets.

0: verhuisd. Dus die staat hier in een nieuwe studio. De balletjes zijn als goed als hetzelfde. Of Arnoud, heb jij de lijst ook even in de tussentijd helemaal geüpdate?
1: Nee, had ik wel moeten doen. Want ja, die staat op mijn to-do-lijstje. Dat is weer een andere lijst. Dat betekent eigenlijk een lijst van dingen die je nog moet doen. Mm. Maar dat moet ik nog doen, helaas. Dus, ja.
0: Maar dat is geen helaas, Arnoud. Want de lijst is de lijst. Dus dan betekent het wel dat als ik straks ga draaien, dat jij dus precies weet welk liedje we gaan draaien.
1: Ja, als het goed is wel.
0: Weet je wat? Ik ga gewoon alvast heel hard draaien.
1: Ja, en dan ga je alvast even draaien, ja.
0: Mag jij alvast... noem eens even een liedje. Een nummertje. Waar hebben we zin in?
1: Nou, waar hebben we zin in? Even kijken. Nummer 12.
0: Nummer 12. Oké, nou, ik ga mijn best doen. Nou, dat is voor nummer 12. Okay.
1: Dat is trouwens wakker met een wijsje in mijn hoofd.
0: Ah. Eens even kijken. Ai. Ja, nee. Ah, dat is geen nummer 12, maar het zit wel in de buurt. Nummertje 8.
1: Even kijken, nummer 8. Oh, dat zit vlak daarboven. Dat is het liedje Zomertroep. Zomertroep. Oh.
0: Nou, ja, daar hebben ze soms wel last van, hè? Vooral op het strand.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus, ik zit even te denken, hoe gaat hij ook weer? Ik weet het niet meer.
2: Hey, hallo. Horen jullie mij? Ja, jullie daar. Ruimen ook even je troep op. Dank u.

0: met Gij Voor en Geef Het Door.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is 7 minuten over 8. Dit is de ochtendshow. En leuk, we krijgen berichtjes dat er veel gedanst wordt tijdens de ochtendshow. En dat het, ja, dat het ontbijt, dat er, laat ik zo zeggen, er wordt meer gedanst dan ontbeet. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, hè?
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, weet je, het is altijd natuurlijk leuk dat onze liedjes in de smaak vallen die we draaien op de radio. Maar inderdaad, het is wel belangrijk dat je iets gegeten hebt voordat je naar school gaat straks. Anders heb je straks buikpijn in de klas. Dat moet je niet hebben.
2: Nee, dat is zo. Verder kreeg ik van Roy, vaste luisteraar Roy, nog een leuk berichtje vanochtend. Want hij wilde even weten hoe ik het heb gehad op vakantie.
3: Oh ja.
2: En nou Roy, dat was hartstikke leuk. Ik ben in Italië geweest, in Noord-Italië. En dat is eigenlijk een beetje in het Alpengebied. Dus dan zit je tussen de bergen. Ik ben ook nog een beetje, weet je, met de kabelbaan de berg ingegaan. En dan zit je echt in de sneeuw. Maar het was daar heel heet. Maar ja, dat was het in Nederland ook volgens mij. Dus ja, dat maakte niet heel veel verschil. En voor de rest, nou ja, wat heb ik gedaan? Gewoon flink gewandeld, pizza's gegeten en geprobeerd om een beetje Italiaans te praten. Maar dat vind ik nog best lastig.
3: Ja, ja, Italiaans is natuurlijk niet een taal die je even op school leert, hè? Dat is vooral Frans en Duits en Engels. Soms ook wel Spaans volgens mij. Er zijn scholen waarbij je dat ook al leren. Maar Italiaans, ja, weet je, daar wordt niet zoveel gesproken in de wereld.
2: Nee, nou ja, de woorden die heel makkelijk gaan zijn ciao en grazie. Dat is dankjewel. Mm-hmm. En dan houdt het wel een beetje op.
3: Ah,
2: ja, dan, ja. Een pizza bestellen. Een pizza.
3: Oh ja, ja. Nou, dat kan ik ook nog wel.
2: Pizza, ja. Pizza margherita, dat lukt dan ook nog wel. Ja, straks dan is het natuurlijk zomervakantie. En dan gaan heel veel mensen op pad. En dan is het natuurlijk leuk om weer plannen te gaan maken. Misschien naar het buitenland, maar misschien ook wel gewoon in Nederland.
3: Ja, dus wij gaan straks als de vakanties beginnen natuurlijk weer gewoon leuke tips geven op de radio. Van wat kan je nou precies allemaal gaan doen deze vakantie. Dat zijn leuke tips die ook vaak gratis zijn.

0: Een party wordt natuurlijk meestal gevierd als je lekker jarig bent. Maar soms misschien ook wel op een ander moment. Want ik weet dat er heel veel scholen zijn die altijd zo vlak voordat de vakantie begint vaak ook nog bijvoorbeeld een juffe en de meesterdag doen. Nou, dat zijn ook leuke parties om even nog te volgen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en het leuke is, kijk, zo'n juffe en meesterdag hoeft natuurlijk niet per se altijd aan dezelfde datum te liggen. Dat is natuurlijk een beetje anders dan met Koningsdag. Want dat zou zijn dat bijvoorbeeld Willem-Alexander zegt, nou ja, ik heb dit jaar geen zin in april, weet je wat, we gaan het voortaan in augustus doen. En dan zegt hij volgend jaar,

0: planningssystemen. Dus die zullen dat vast en zeker van tevoren allemaal al bedacht hebben. Sterker nog, het zou me niks verbazen als ze nu eigenlijk al bezig zijn met volgend jaar. En dat klinkt misschien nog heel ver weg, maar ja, de vakantie staat bijna voor de deur en alle juffen en meesters hebben dan natuurlijk ook even vrij.
1: Ja, daar moet je rekening mee houden. Ja, en wat ze altijd zeggen, de tijd vliegt.
0: Absoluut.
1: Dat geldt trouwens ook voor vanochtend. Het is 7:15 geweest inmiddels al.
0: Ik zie het al.
1: Dus dat betekent tijd voor het naar schoolalarm. Nou, het alarm doet het volgens mij.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dat weet ik wel zeker. Ik ga even testen. Wacht even. Hallo, hallo, hallo. Test 1, 2. Nee, ja, ik moet nog even aan het
0: schokje. Ja, je hebt een andere megafoon waar je doorheen mag praten, inderdaad. Dat is niet hetzelfde, hetzelfde ding als waar het alarm uitkomt. Want die doet het, want ze hebben de batterij vervangen. Dat was nodig afgelopen week, ja.
1: Nou, dus. Veel plezier op school zometeen. Ik ga aftellen. Daar gaat-ie. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: Muziek van Meadow. Zij won het Junior Songfestival van vorig jaar. Inmiddels zijn de audities in volle gang. En over een kleine paar weken, Arnoud, dan hebben wij nieuws op de radio over het Junior Songfestival. Want dan gaan we horen wie al wie gaat er ook echt meedoen met die finale die dan op tv komt in september. Spannend.
1: Ja, oh, dat
0: ja, dat is
1: helemaal.
0: Al bijna. Ja. Ja, dat doen ze altijd voor de zomervakantie. En ja, dan moeten ze wel opschieten, want de zomervakantie is al bijna.
1: Ja.
0: Zeg, wat trouwens ook bijna voor de deur staat. Ik weet niet of je het al in de gaten had, Arnoud, maar dat is Sprookjesboom. Die komt ook.
1: Nou, en het leuke is, Sprookjesboom, op een gegeven moment zou je toch denken, de verhalen zijn op. Maar die verhalen zijn nooit op, want er gebeurt elke dag wat in dat Sprookjesbos.
0: Ja.
1: En de ene keer is het weer ezel. Dan is het weer draak waar die wat over kan vertellen. Of Hans, of Grietje, of de heks. Dus ook zometeen weer een nieuw verhaaltje verteld door Sprookjesboom.

0: mag er toch nog best wezen. Zeg eens eerlijk, Co. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, engheks.
2: Hé, hey, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, engheks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren er vroeger toch op? Oh, kabouter. Kaboutertje K. De portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zo van baardhaar in mijn idee.
4: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
2: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder, omdat ik lelijk ben?
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ach, bemoei je er niet mee.
6: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
2: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
6: In het bos, in het bos, in het bos.
2: Waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
6: Ik weet het niet.
2: Is het niet mooi genoeg?
6: Het is heel mooi.
2: Ligt het dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
6: Als een heks?
2: Je vindt me lelijk, hè?
6: Nou, je bent vooral anders. Anders dan de anderen.
2: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ja, ja.
6: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
2: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
5: Lelijk of mooi?
2: Ja, nou weten we het wel. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk, dat zie je toch?
5: Een spiegel bezit ik en dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
6: Echt waar?
5: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
6: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
2: Vast weer een van de treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor gek houden.
0: En zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.
5: Zo, de spiegel die hier voor jou ligt, toont jou graag jouw ware gezicht.
2: Schots en scheef, grijs en gerimpeld.
6: Maar kijk, ik ook.
2: Waar rimpel? Het is echt een wonderspiegel.
6: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
2: Het ziet er net zo uit als een Roodkapje. Net zoals een
5: Wie naar zijn spiegelbeeld blij lacht, die is veel mooier dan hij dacht.
0: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja, zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Dat waren de meiden van Raak op Hallo Kids Radio. En deze week hebben we natuurlijk weer een hele leuke superhit. Nee, nog niet K3, want dat liedje is pas een paar uurtjes oud. Dus dat kan natuurlijk nog niet. Maar deze week hebben we Job uitgebreid in het zonnetje gezet. Oftewel Dutchtuber. Hij is 2 jaar geleden begonnen met muziek maken. Eigenlijk als een soort grapje. Nou, dat liep iets beter uit dan dat hij van tevoren zelf dacht. En daar heeft hij eigenlijk nu een liedje over gemaakt. Over hoe die muzikale reis is gegaan. En niet alleen de muzikale reis, maar ook zijn YouTube-reis. Dat eigenlijk alles ooit begonnen is. Nooit helemaal met het idee om daar bekend mee te worden. Maar dat het eigenlijk wel zo gelopen is. En daarom dat liedje deze week als superhit. Zo kan het gaan van Job.
1: Zo kan het gaan van Job. Is deze week de super.

Purf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Jokie en Jet hoor je ook bij ons op Hallo Kids Radio. Niet alleen in het peuteruurtje. Is natuurlijk goed om te weten, hè?
1: Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En we hebben het al een aantal keren over voetbal gehad.
0: Ja.
1: Nou ja, gisteren was natuurlijk de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal.
0: Ja.
1: Die vertrekken vanmiddag om 16:30 richting Amerika. Die gaan eerst naar New York. Daar gaan ze een oefenwedstrijd spelen. Vanuit daar vliegt ze dan door naar Dallas. En dat is dan een beetje de plek waar het moet gebeuren.
0: Spannend. Ja, ik ben heel benieuwd hoor. Ja. Gaat die beker mee naar huis, ja of nee?
1: Ja, was wel grappig. Ik hoorde gisteren allemaal mensen op straat ook gevraagd in verschillende programma's. Wat denk je ervan? Maak ze een goede kans. En toen vroeg op een gegeven moment een interviewer aan iemand op straat en zei: waar moeten ze vooral op letten?
0: Oh, goed
1: en die
0: punt.
1: Man die gaf het beste antwoord van de dag. Die zei, nou, op de bal.
0: Oh, dat is wel mooi. Ja,
1: Ik vond dat de beste conclusie van de hele dag. Ja, dat is uiteindelijk waar je toch wel op moet letten. Dus, Ik heb een leuk nieuwtje. Want er zijn natuurlijk allerlei straten die oranje kleuren.
0: Ja.
1: Hè? In Den Haag heb je hele bekende oranje straat. Nou, dat is, je weet niet wat je ziet.
0: Nou, hier in Kaatsheuvel ook hoor. Vlakbij, bij de supermarkt, heb ik ook al allemaal vlaggetjes zien hangen.
1: Oh, echt?
0: Ja, allemaal met oranje.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, leuk. In Emmen, in Drenthe, daar is ook een meneer die is heel enthousiast. Maar die heeft het heel anders aangepakt. Die heeft geen oranje, zijn huis niet oranje gemaakt. Maar als je goed kijkt, voor zijn deur hangen heel veel vlaggen. Hij heeft namelijk alle vlaggen van alle WK-landen die meedoen, heeft hij voor zijn deur hangen.
0: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Die zegt gewoon, ik ben onpartijdig, ik ben voor iedereen.
1: Ja, ziet er heel tof uit. Hij heeft 48 vlaggenmasten, stokken heeft hij aan zijn huis vastgemaakt. En daar hangen dus de 48 vlaggen van alle landen. Variërend van Canada tot Japan tot Algerije, Nederland, Duitsland. Dat hangt er allemaal. En elke keer, dat is dus wel grappig, als dus een land afvalt, dan haalt hij dus een vlag eraf.
0: Oh, nou ja, aan de andere kant, dan kan je wel meteen zien hoe het gaat.
1: Nou, zie je meteen hoe het gaat. En uiteindelijk blijft daar dus één vlag over. En laten we nou hopen dat dat de rood-wit-blauwe Nederlandse vlag is.

0: gevoel.
1: Suzanne en Freek, ja, die hadden het druk de afgelopen paar dagen. Want die stonden in de uitverkochte Gelderdoom. En die hebben nu lekker even een soort kleine pauze. Maar niet bij ons, want bij ons hoor je ze gewoon nog op de radio.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Oh, dat was wel fantastisch. Ik heb er beelden van gezien van Suzanne en van Freek. Die door dat stadion vlogen. En moet je nagaan, er zijn 400.000 mensen naar Arnhem gekomen. Ja, ik was net in die periode even op vakantie. Het was op zich wel lekker, want anders had ik elke dag daar in de file gestaan. Want ik kon daar elke dag langs
1: dat stadion. Oh ja, inderdaad, ja.
2: En, maar wel heel, heel bijzonder.
1: Ja, dat zeker. En daarom is het extra leuk om te weten dus dat wij bij Hallo Kids Radio niet alleen liedjes voor kinderen draaien. Die dus daar echt op gebaseerd zijn. Dus dan denk even aan Juf Roos, maar ook Kinder voor Kinderen, K3. Maar we draaien dus ook leuke top 40 hits voor de papa's en mama's. En trouwens ook voor de kids. Hè? Want ik zag dat meerdere van onze luisteraars bij Suzanne en Freek in de zaal zaten.
2: Oh, wat goed. Ja, want de laatste voorstelling was volgens mij eind van de middag. Was ook wel goed gedaan dat het niet allemaal s'avonds laat was.
1: Ja, zeker. Dus die liedjes hoor je ook af en toe bij ons op de radio. Maar Arnoud, we moeten nu wel echt afsluiten. Want anders dan komt de peuteruurtje te laat. Dat moeten we niet hebben.
2: Nee, dat is helemaal waar. Morgenochtend dan ben je er niet bij. Morgenmiddag eigenlijk ook niet. Want jij gaat een lang weekend naar België.
1: Ja, ik ga naar K3 en ik ga naar K3. Goed hè, ik ga ze allebei zien. De oude en de nieuwe.
2: Ja, de oude dus in dat zijn de originals. En de nieuwe, dat is dus in die voorstelling. Hè,
1: ja, van, met Don Roosje, maar het? Ja... Niet dan dus met Marten, want die is zwanger. Dus die is even lekker aan het uitrusten. Dus ik krijg nu tijdelijk Klaasje ervoor terug. Is ook leuk.
2: Ik heb nog een puzzel met Klaasje erop.
1: Ja, dat weet ik. Ja.
2: Ja. Zie je, wat je maar lang genoeg bewaart, wordt vanzelf wel een keer actueel.
1: Mm-hmm. Ja, maar dus heb je wel één klein probleem. Want dat is met Hanne, Marten en Klaasje. En nou is het... Hanne, Julia en Klaasje. Ja, de verandering is continu.
2: Ja, nou goed. Ja, je zal toch zien hè, dat het ooit weer zo danig wordt dat mijn puzzel weer klopt.
1: Ja,
2: maar goed,
1: dat zou zo makkelijk.
2: Daar gaan we die over hebben. Veel plezier bij K3 en K3. En morgenochtend, voor alle luisteraars dus, ben ik weer op de radio met een nieuwe ochtendshow.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: Uurtje, dag!
1: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

De leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.

Lieve Hallo Kids radioluisteraars, Didi van Mini Disco hier. Tijdens het peuteruurtje hoor je onze liedjes voorbij komen. Veel plezier!

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Kom vier!

Klein, maar fijn. Op deze heerlijke lentedag is iedereen in de tovertuin druk in de weer. Nou ja, iedereen. Bijna iedereen.

0: Bonjour, kom eens.
1: Alleen als je een lekker bot voor me hebt, Pip.
0: Nou, je mag mijn bot wel hoor, maar kom nou eens even kijken. Er zit een gaatje in de grond en ik zie iets bewegen. Kijk nou, Woezel. Er loopt een beestje naar buiten.
2: Hey, ga eens opzij, kleine. Je loopt in de weg.
0: Hij ziet ons vast niet. Hij heeft zulke kleine oogjes. Daar kun je vast weinig mee zien.
2: Hallo. Joe. Hallo. Ik ben Woezel. En dat is Pip. Wat zijn wij groot, hè?
0: Nou ja, hij loopt gewoon door.
2: Kom, Pip. Dan gaan we hem volgen. Heeft hij toch niet door.
3: Nou, niet zo flauw doen, jongens. Dat is een miertje.
0: Een miertje?
3: Een miertje. En pas maar op. Want miertjes hebben heel veel broertjes en zusjes.
2: Broertjes en zusjes.
0: Kijk, Woezel. Deze vader heeft gelijk.
2: Het lijkt wel soldaatjes. Kom, Pip.
4: Anders wordt de varen kwaad. 1, 2, in de maat. Anders wordt de varen kwaad.
2: Wat een boel miertjes, hè, Pip? Het lijkt wel of ze overal vandaan komen.
0: Nog steeds,
2: Pip. Wat nou?
0: Naar de vijver, Woezel.

0: koud.
1: Oeh, ja, het water is wel koud, maar dat gejeuk is tenminste weg.
0: Zullen we maar wachten tot ze klaar zijn, Woezel?
2: Oeh, ja, anders worden ze misschien weer boos op ons.
0: Het is wel knap van die miertjes, toch, Woezel?
2: Ja, best knap, ja.
0: En best jammer van dat bot ook.
2: Dat was vast een heel lekker bot.
3: Woezel en Pip weten inmiddels wat klein, maar fijn is. Eén miertje is misschien niet zo sterk, maar heel veel miertjes bij elkaar wel.
4: Volgende keer toch maar even wachten voordat je iets zegt, jongens.

Luister allemaal naar de Kids Radio, want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Ik ben bang voor paarden.
1: Voor mensen met baarden.
0: Ik durf niet alleen naar bed.
2: Oh.
0: Ik ben bang voor zwarte pieten.
1: En voor mensen die schieten.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf zag de reus met een kruiwagen vol eten.
1: Bij zoveel heerlijke boodschappen zit vast wel een hapje voor een hongerige vriend als ik.
2: Altijd hetzelfde met jou. Een stukje watermeloen kan je krijgen.
1: Ik mag geen fruit van de dokter. Hé, dat is een waarzegmeloen.
2: Waarzegmeloen?
1: Ja, als je erin kijkt, dan kun je de toekomst voorspellen.
2: Huh? Ik zie niks.
1: Maar een waarzegwolf wel. Zo zie ik dat jij straks pijn krijgt aan je voet.
2: Houd me voor de gekke.
1: Hé, zit klein duimpje op je hoofd.
2: Hier. Au, au.
1: Oh, nee, toch niet.
2: Waarom overkomt mij dit dan nog altijd?
1: Pijn aan je voet, de voorspelling komt uit.
2: Is het echt een waarzegmeloen?
1: Zeg, zou ik tegen jou liegen?
2: Wat ziet er nog meer?
1: Kijk, één voorspelling kost precies een kruiwagen met eten.
2: Zoveel?
1: Nou, het is het waard, want ik zie dat je deze dag rijker wordt dan je was.
2: En kunt je zien of ik mijn laarzen ooit terugkrijg?
1: Ogenblik. Ik zie dat jij in de toekomst niet meer op die sokken rondloopt.
2: Mooi zo. En word ik slim? Niet dat ik nu dom ben, hè, maar...
1: Voor de avond valt, weet jij meer dan de fakir.
2: Jippie! Leven mijn leven van zo dadelijk.
1: Ja, en dat allemaal voor dit gevulde boodschappenmandje. Zo.
2: Ja. Oh, je bent echt een goede vriend, hè. Ah, fakiertje. Straks ben ik rijk en loop ik niet meer op deze sokken. En dan weet ik meer dan jij. De wolf heeft mijn toekomst voorspeld met deze waarzegmeloen.
3: De toekomst zie je niet in fruit. De wolf haalde een grapje uit.
2: Huh?
3: Ik wil niet onaardig doen, maar wat jij bent rijmt op meloen.
2: Zoen? Voetbalschoen? Hoen? Ik ben geen hoen. Waar is die wolf? Ik krijg hem wel.
1: Die reus is erachter gekomen dat ik een geintje heb uitgehaald.
4: Speciaal voor jou gebreid, om je op te vrolijken.
5: Ach, wat moet een draak met sokken. Een goudstuk voor wie mij aan het lachen krijgt.
2: Weten jullie waar de wolf is? Hij verdient straf.
5: Oh, waarom?
2: Zeg ik niet. Maar ik ben heel boos, hè?
4: Wil jij deze zelfgebreide drakensokken dan misschien?
2: Nou, lijkt me mijn maatje.
4: Ja.
5: Hey, vertel nou wat de wolf heeft uitgehaald. Ja,
2: de wolf zei dat een waarzegmeloen is. En hij heeft mijn toekomst voorspeld voor een kruiwagen vol eten.
5: Een waarzegmeloen?
4: Hoe verzin je het?
5: Wat een goede grap. Kay, geef hem een dukaat uit de kist.
2: Omdat je me uitlaat.
4: Die drakensokken staan je heel goed.
2: Tjonge, nieuwe sokken, een dukaat. Hé, ik ben rijker dan ik was. En ik loop niet meer op mijn sokken. Dat heeft de wolf voorspeld.
4: Oh.
5: En dat zag hij in deze meloen.
2: De fakir zei dat niet kon, maar ik weet wel beter. Huh? Maar dat was de derde voorspelling. Alles wat de wolf zei, is echt waar geworden. Ik moet hem bedanken.
1: Als dit allemaal in mijn maag zit, is die reus mijn grapje al lang vergeten.
5: Daar is hij! Ik mag eerst!
4: Maar ik wil mijn toekomst ook weten!
2: Hé, hey, waar zeg wolf?
4: Oh, de ontevreden klant heeft me gevonden. Hey. En die boze vuurvlieg is er ook bij.
2: Hey, blijf staan!
4: Ja.
1: Wegwezen!
5: Hey.
1: Of ze maken wolvengat.
2: Blijf staan!
5: Oh. Hier blijven!
2: Waar zeg wolf?
4: Blijf staan, joh! Ja. Hey.
0: Nee, wolf. Het voelt niet fijn als je iets gemeens hebt gedaan. Zelfs al komt niemand erachter. Zo had de ezel eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht, maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Wat
1: nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
1: Een feestje. Jongens en meisjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: niet bang. Het is al lang bedtijd. Woezel en Pip zijn in het land van je ogen dicht. Lekker dromend over fijne dingen.
1: Wat was dat, Woezel? Die harde klap. De hele tovertuin is ontploft.
2: Huh? Ontploft? De tovertuin? Nou goed. Ik ga wel even kijken. Het zal wel niks zijn. Huh?
1: Huh? Help, daar is het weer.
2: Ach, Pippi. Het is gewoon onweer. Niks aan de hand, hoor.
1: Echt niet?
2: Nee, joh. Die knallen zijn gewoon wolken die botsautootjes spelen. Ik ben er niet bang voor, hoor.
1: Nou, ik ga toch liever even naar tante Berenboom toe.
2: Oké, Pippi.
1: Tante! Tante! Ik vind die knallen eng.
2: Nou, ik niet, hoor.
3: Oh, dat is onweer. Niets ergs, hoor, lieve Pip.
2: Jeetje, waarom schrikken jullie zo? Ik ben helemaal niet bang voor onweer. Ik vind onweer eigenlijk best wel leuk. Ik ben stoer en heel sterk. Kom maar op, boze knalwolk. Ik ben echt niet bang voor jou.
4: Wat een dommels geknal, zeg.
2: Oh, bent u ook bang bij ze varen? Maar die knallen klinken toch gewoon als olifanten uit de lucht vallen? Ja, of is dat ook te eng?
1: Nou, Woezel, ik snap best dat iedereen schrikt van die harde klappen, hoor. En het is helemaal niet erg om ergens bang voor te zijn.
4: Dat is heel juist, Pip. Bovendien moet je bedenken dat het alleen maar harde klappen zijn hoog in de lucht. Heel ver bij ons vandaan. Nou ja, meestal dan.
2: Haha, ik ben lekker niet bang. Jullie zijn zelf allemaal bangertjeswolken. Boom, boom, auw.
5: Oh, mijn mooie picknickkleed. Het wordt helemaal nat en vies.
1: Wacht maar, tante.

0: Woezel, Woezel, ben jij dat?
1: Wow, een spook! Een spook!
0: Woezel, ik ben het maar. Woezel, gaat het een beetje?
1: Oh, Pip, pas op! Er is een spook in de tovertuin. Ik heb het net gezien.
0: Uh-oh, Woezel. Je bent toch niet bang, hè?
1: Ja, ik ben heel bang.
2: Weet je zeker dat het geen olifant was?
3: Ach, Woezeltje. Klein stoer hondje. Het is helemaal niet erg om af en toe bang te zijn, hoor. Zelfs niet voor spookje Pip.
4: Je luistert naar Hallo Kids Radio. Zo kan het gaan van Job. Is deze week de super.

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe! Groetjes dan!

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum, prachtige poets.
3: Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
4: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooi.
2: Nee, ik...
4: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
2: Ja, wie?
4: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
2: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
4: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
5: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie Assepoester.
4: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
5: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
4: Mm-hmm.
5: Goed dan, omdat u het vraagt.
4: Dankjewel, lieve spiegel.
6: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
7: Nee, joh, helemaal niet spannend.
6: Nee?
7: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
6: Wat lief.
1: Ah, lekkere hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
6: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
7: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
7: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
4: Volgende!
1: Zo!
4: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
4: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van ons.
1: Ja, ik wist het wel, ik wist het.
4: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor, ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
4: Dag. Volgende.
2: Ja, ja, daar ben ik.
4: Dag meneer de Reus. Mm-hmm. Gaat u maar voor de spiegel staan.
2: En... ben ik de mooiste?
5: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, hiep, hiep, hoera! Kist.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
4: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
8: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
8: Ja! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoera, lelijkste!
0: Ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden... toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Sonisch. De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek. Vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman Juan.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Als ik...

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.

0: Hapje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

0: Nog een keer.
1: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live. Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Ja.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
7: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Hartie, Bartie.

0: piraat. Ben jij eigenlijk al zelf eens boven geweest?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Vaak. Oh, mis ik maar. Laten we verder gaan met onze piratenles.
0: Goed plan. Ja. De gouden raad van Bertus. Wil je eens in het kraaiennest staan, dan zul je helemaal tot boven moeten gaan.
1: Bertus, ik ben meester Piet, dus
0: ja,
1: ik zal...
0: en jij hebt hoogtevrees.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Niet waar.
1: Wel waar.
0: Aha! Zie je wel, jij hebt hoogtevrees.
1: Piraatjes, waarom trap ik daar ook altijd in? Maar je hebt gelijk, Bertus jongen. Ik heb inderdaad sinds gisteren hoogtevrees.
2: Ik ben Hanne. Ik ben Julia.
3: Ik ben Marten.
4: En wij zijn K3.
2: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: verhaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, Jij bent altijd de beste fluiter.
2: Helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oeh.

0: Brussel.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Marten.
3: Ik ben Julia.
4: En wij zijn K3.
5: Je hoort ons elke week.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Wij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Ze kippen ahoy, speedpiraat.
1: Ah, mama!
0: Ze kippen ahoy, bandietjes. Zeg, wat ben je aan het doen?
1: Alle wind in de zeilen nog aan toe. Dit is mijn dagboek. En jij mag daar niet in lezen, want wat daarin staat is geheim.
0: Geheim? Oh, ja. Spannend. En zeg, staat er dan ook iets over mij in jouw dagboek?
1: Alle wind in de zeilen, Bertus. Wat heb ik nu net gezegd? Wat daarin staat is geheim. Dus dat mag je niet weten. De Gouden Raad van Piet Piraat. Een piraat die een geheimje hoort, die houdt zijn mondje toe en verklapt geen woord. Laat me nu verder schrijven, jongen.

0: Oh, vandaag had Klus een nieuw idee. Hij wilde een raket bouwen. Nu zit er een gat in mijn dak.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar gaat!

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
4: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
5: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
8: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Hallo, Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Toverdag.
1: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het, ja! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren banger voor de ratten dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen. Dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen. Of rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester wist niet meer wat hij moest doen. En ten einde raad riep hij...
2: Wie verlost ons toch van deze plaag? Wat kregen we nu weer? Waar komt die muziek vandaan?
0: De muziek kwam van buiten de stadsmuren. De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
2: Wie daar?
5: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
2: Mensen, er staat een rattenvanger voor het stadspoort.
1: Doe open dan, anders is hij weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort.

0: paspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
1: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
2: Wat praat hier raar?
1: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
3: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
1: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
3: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
1: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
4: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
2: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
5: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
3: Nee, goed. De waard gaat uit onze stadkasten.
1: Geen zorgen om uw financiën.
3: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
1: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
5: Zie je wel, die man is gek.
2: Ja, op die manier gaan we failliet.
4: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
3: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
1: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe wat ik met die duizenden ratten doe.
3: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo! En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het leek wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer eens een nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100.000? 100.000? Ah, misschien wel 1 miljoen.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oorlijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk bedankt voor uw werk. En succes met uw volgende klus. Hè? En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het al tijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat heeft u eigenlijk met die ratten gedaan?
2: Door de muziek van mijn toverfluit renden ze zo de straten uit. Maar dat was nog maar het begin. Aan het eind van de reis sprongen ze de Wezer in.
3: Al die ratten zijn de rivier de Wezer ingesprongen? Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
2: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
3: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hoor, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, dat is een mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
2: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
1: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
4: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlak bij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: S-O-S! Het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Maar dit was echt verschrikkelijk! Verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk! Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
1: Wat dan?
5: Toen gebeurde het.
1: Wat dan?
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen? Ja. Laat haar uitpraten.
5: Nou, vanuit het riool op het plein kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man. Het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een of ander rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al achter de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze leken wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak. Omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Wat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wel terug open.
3: Daar kunnen we toch niet op wachten.
1: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijnen nemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind. Gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
6: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
6: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Wezer. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast de grote kei. En plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. Ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven ervan afhing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme goud gewoon moeten geven.
1: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

de leukste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op de grond.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: stille soldaatje. Midden in de langste winkelstraat van de stad woonde een speelgoedmaker die het mooiste speelgoed van het land maakte. Hij was de hele dag bezig geweest met 12 tinnen soldaatjes.
1: Oh, wat zijn jullie toch mooi geworden. Net echt. Alleen de laatste. Ja, het spijt me dat jij een been moet missen, jongen. Het tin is op en ik heb geen geld voor nieuw tin.
0: Het was al bijna sluitingstijd toen de deur openging en een oudere heer binnenkwam.
2: Goeiedag, beste speelgoedmaker. Zeg, ik heb zojuist gehoord dat u het mooiste speelgoed van de stad maakt. Mijn kleine neefje is jarig en ik zoek nog een cadeautje voor hem.
1: Oh, maar dan heb ik iets heel moois voor u. Ik heb ze nog maar net af. 12 tinnen soldaatjes...

0: Diezelfde avond was het een drukte van belang in het huis van de familie van Raven.
1: Wie is dat, mama? Wie is dat?
2: Zullen we eerst maar eens even open doen, jongen?
1: Oom Brevius!
3: Florian, mijn lieve neefje. Wat word jij toch groot?
1: Heeft u ook een cadeautje voor mij, oom Brevius?
0: Van achter zijn rug toverde zijn oom een prachtig versierd pakje tevoorschijn.
3: Ik hoop dat je het leuk vindt. Maak maar snel open.
1: Wauw, soldaten! Echte stoere soldaten!
0: Hij rende meteen naar zijn slaapkamer.
1: Hallo vrienden, kijk eens wat ik heb gekregen.
0: De kamer van Florian stond volgepropt met knuffelberen, dominostenen, blokken, auto's, pardoes, een duveltje in een doosje en midden op de tafel stond een prachtig kasteel met een ballerina die op één been stond.
1: Kijk jongens, dit is het kasteel dat jullie moeten bewaken. Jullie moeten goed voor de ballerina zorgen, want zij is heel belangrijk.
0: Urenlang speelde de jongen op zijn kamer. Natuurlijk waren de tinnen soldaatjes zo sterk dat ze alle draken wisten te verslaan.
1: Ja, goed zo!
2: Florian, je moet nu echt naar bed.
1: Mam, moet dat echt?
2: Ja, dat moet echt. Het is al bijna 12 uur. Kom, dan stop ik je lekker in.
1: Oh, oké dan. Welterusten allemaal.
0: En toen Florian naar Dromenland vertrokken was...
4: Hé, ik dacht dat hij nooit ging slapen.
3: Oh, doe eens rustig, Dirk.
4: Ach, wat nou? We moeten altijd maar wachten tot hij slaapt. En als hij laat naar bed gaat, dat duurt me dat veel te lang. Want ik wil zo graag naar mijn mooie ballerinaatje kijken.
3: Je doet net of ze van jou is.
4: Is ze ook? Laat niemand het wagen om aan haar te komen.
0: De 12 tinnen soldaatjes kwamen ook tot leven. Ze sprongen stuk voor stuk van de vensterbank. Behalve het soldaatje met één been. Die bleef staan.
5: Oh, wat is ze mooi. En ze heeft net als ik maar één been.
0: Zo keek hij naar de dansende ballerina. Die danste zo sierlijk als een zwaan... tot het moment dat ze het soldaatje zag. Ze stopte met dansen en glimlachte naar hem.
5: Oh jee, ik geloof dat ik verliefd ben.
4: Hé, wat moet dat? Waarom kijk jij zo naar mijn ballerina?
5: Wie ben jij?
4: Ik ben Dirk de Duvel. En zij is Nina de ballerina. Mijn vriendinnetje.
0: Op dat moment sprong er een parachutist uit een papieren vliegtuigje bovenop het hoofd van het duveltje. De beer deed vlug het doosje van het duveltje op slot en het was direct een stuk rustiger.
3: Soms denk ik wel eens dat hij nooit zijn mond houdt.
5: Is zij echt zijn vriendinnetje?
3: Nee, dat denkt hij alleen maar.
0: Ondertussen werd er weer druk gespeeld en vooral ook heel veel gelachen. Totdat Dirk opnieuw uit zijn doosje tevoorschijn kwam. Hij was woedend. Hij huppelde met doosje en al zo hard als hij kon op het soldaatje af, gaf hem een flinke zet en zag hem zo het open raam uitvliegen. Met een harde klap belandde het soldaatje op de straat.
5: Auw, dat was me het ritje wel. Hoe kom ik ooit weer terug naar Nina?
0: Het was al zo laat en hij was zo moe dat hij in slaap viel.

0: volgende morgen werd hij gewekt door de zon. Door de schittering werd hij opgemerkt door twee jongens.
1: Moet je nou eens kijken, een soldaat! Oh, tof! Zullen we een bootje vouwen van een krant en dan laten we hem varen in de sloot bij onze school?
0: Ze pakten hem op en namen hem mee naar de sloot. Daar vouwden ze een bootje van een oude krant en trakteerden het soldaatje op een boottochtje.
1: Hou je vast, hè? Daar ga je, soldaat!
2: Hij zit op een boot, joh! Dan is het toch een matroos!
1: Oh ja!
0: Het soldaatje probeerde zich op zijn ene been staande te houden in het gammele bootje. Dat viel niet mee, want al snel raakte hij in een stroomversnelling.
3: Oh nee! Ik moet me stevig vasthouden, want anders overleef ik dit niet!
0: Er viel niets meer aan te redden. De val was diep en de landing hard. En alsof dat nog niet genoeg was...
4: Wel. Wie hebben we daar?
0: Op de rand zat een dikke verkoude rat zijn neus te snuiten in een knalrode zakdoek. Met zijn staart hield hij het bootje tegen.
3: Wat doet u? Ik ben een dappere soldaat. En wie bent u? En trouwens, wat stinkt het hier?
4: Mijn naam is Rembrandt. Rembrandt de Ratwacht. En ik controleer alles en iedereen die in het riool voorbij komt. Dit is namelijk een beschermd natuurgebied. En die stank hangt hier nou eenmaal. Dus wend er maar aan.
3: Maar ik wil helemaal niet in het riool zijn. Ik wil terug naar de speelkamer waar ik vandaan kom. Naar mijn vriendinnetje Nina.
4: En toch ben je hier? Wat zal ik zeggen? Jammer voor je.
5: Weet u misschien hoe ik weer zo snel mogelijk boven de grond kom?
4: Boven de grond? Boven de grond? Ik ben nog nooit boven de grond geweest. Daar wonen mensen. Bah!
5: Maar ik ben verliefd. Ik moet terug naar boven.
4: Ben je verliefd?
5: Ja, op de allermooiste ballerina die ik ooit heb gezien. Ze heeft één been en ze kan prachtig dansen. En...
4: Hou op. Ik kan het niet tegen als je zo doet. Bah! Bij de bocht moet je rechtsaf. Ga maar gauw verder. Ga maar. Doe maar. Vlug.
5: Duizendmaal dank, meneer de Ratwacht.
4: Ja. Het is al goed.
0: De rat gaf het bootje nog een duwtje en riep het soldaatje na.
4: Oh ja, voor ik het vergeet. Pas op voor de spinnen, de padden en al het andere ongedierte.

0: terecht.
1: Dagenlang had het soldaatje gevaren. Door smalle, donkere, vochtige, stinkende rioolgangen. Met alleen maar overal enge geluiden.
2: Wat is dat toch? Het lijkt wel of ik allemaal pootjes hoor. Wie is daar?
1: Op dat moment sprongen er tientallen spinnen op hem af. Het soldaatje trok zijn zwaard en vocht voor zijn leven.
2: Als ik kan winnen van grote vuurspuwende draken, dan kan ik toch zeker wel een paar spinnetjes aan?
1: Dapper bleef het soldaatje om zich heen meppen met zijn houten zwaardje. Totdat alle spinnen waren verdwenen.
2: Phew, dat was nog eens spannend. Oh, kijk nou. Ik zie licht in de verte. Het is de zon. Daar moet ik naar boven.
1: Maar het was geen vaste grond wat hem te wachten stond.
2: Ik ben op zee. Dit is wel heel ver van huis. En met al deze hoge golven weet ik niet hoe lang ik het volhoud.
1: Het weer werd slechter en de golven hoger en hoger. Niet veel later kukelde het soldaatje dan ook over de rand van het bootje, zo in de bek van een gigantische vis.
2: Oh, ik geloof dat ik een kanjer aan mijn haak heb.
1: Het was ongelooflijk maar waar. Precies op die dag werd de vis gevangen door twee oude bekenden van het soldaatje. Florians vader Ben en oom Bredius. De mannen gingen zo snel mogelijk naar huis om trots hun vangst te laten zien.
3: Dat is een kanjer. Oh, daar ga ik iets heel lekkers van maken en ik heb al wat ideetjes.
1: Moeder ging direct aan de slag. Toen ze de vis wilde schoonmaken, kwam ze iets hards en glimmends tegen. Nou, je snapt het al. Het was het tinnen soldaatje met één been.
3: Die moet van Florian zijn. Florian, kom eens kijken. Ik heb je soldaatje teruggevonden. Hij zat in de vis die je vader en oom Bredius hebben gevangen.
4: Wow, gaaf man! Nu kan hij weer meevechten met de anderen.
1: Hij bracht het soldaatje naar boven en zette hem weer bij de andere soldaatjes. Nina danste voor het kasteel. Prachtig, zoals altijd.
2: Ik moet naar haar toe.
1: Via de bromtol, de blokkendoos, een stoel en een stapel boeken kwam hij bij zijn droomballerina terecht.
2: Hallo, Nina.
1: Maar de ballerina zei niets. Nina boog zich naar het soldaatje toe, glimlachte en kuste hem.
5: Had ik jou niet weggestuurd, stomstuk Tim?
1: Dirk de duvel uit het doosje werd rood van woede. Hij had gehoopt dat hij het soldaatje nooit meer zou zien.
2: Ja, maar ik ben weer terug zoals je ziet. Nina en ik horen bij elkaar.
5: Dat had je gedacht? Ze is van mij. Zullen we erom vechten?
1: Het soldaatje pakte zijn zwaard en probeerde Dirk te raken. Maar het soldaatje had al zoveel moeten vechten de afgelopen dagen dat hij er de kracht niet meer voor had. 1 seconde lang was het duveltje hem de baas. En voordat hij het wist, belandde het soldaatje in de open haard.
5: Zeg maar dag met het handje, eenbeen soldaatje.
1: Nina zag hoe haar dappere soldaat in het vuur lag en sprong in een sierlijke boog achter hem aan. En daar lagen ze, het soldaatje en de ballerina, samen in de vuurrode vlammen. De volgende morgen, toen de moeder van Florian de open haard schoonmaakte, vond ze iets vreemds tussen het as.
3: Wat is dat nou? Een hart van tin, met een rood pailletje erop. Wat mooi.
1: Moeder pakte een lint en hing het aan de schoorsteenmantel. En daar hangen ze nog steeds. De ballerina en haar dappere tinnen soldaatje.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: or another.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei!

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: nooit
0: gebeurt.
1: Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Meisjes.
3: Ik ben Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes, Maxime. Doei.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
2: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
2: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
2: En de geheime prijsvraag.